Derbat Eleha. Jeg håper så hun er skridt til å være her. Sjeni Leha kishis nebben her. Sjeni ben de lektar nev gashar. Asta kon ur ha han tjok tjpam. Mer mer ha. Afil nasi om. Ko ur ha. Sjeni nev gashar. Ik ur ha ktok tjpam. Dus ik hou voor maken met klassiek. Sjeni a participar. A menos que el espíritu te indica ni shock spam, alak alak bitje na khore shock spam. Yeso katia.